0: Continuiamo, la prossima traccia è Jerk Chicken di The Grim Reaper e Big Swords, estratta dall'EP Ice Cream. Buon ascolto.
1: Wees wat u me zei, die man, zeg maar. Ik wil alleen maar pillen zien. Hij wil niet werken, hij wil niet geld verdienen. Die man wil alleen maar pillen zien. Kan je het geloven? Dat is gewoon de hele mindset. Die man is alleen op akka. Die man die wil niet eens uit eten. Die man die wil niet een dikke Porsche voor zijn deur hebben. Die man wil alleen gewoon akka. Kan je die snappen?
2: Die man die wil gewoon wat hij wil.
3: Het is

bands, wegwekken. Elke dag stekken, bouwend aan mijn fortuin. Grote man geworden door het blowen in mijn fortuin. Overhand right, nu hangt ze oorschuin. Body shot erachter, laat de vloer bruin. Gooi hem bij het goorpuin, weg ermee. Kom ik in je huis, gaat elke stekker mee. Een koper voor een koper, stekker lekker mee. Pak money op een Saturday. Ik lig niet op bed meer in het weekend. Een assietje werkt beter dan een soepje als je ziek bent. Dat is een pro tip. Breng die barbecue, je weet ik

niks van. Voordat je het ergens op het internet leest en je gewoon 5 jaar later realiseert dat je de boot hebt gemist. Weet je wel, je had daar ook kunnen zijn. Je had ook met ons gewoon lijpe dingen kunnen doen, maar jij koos ervoor om dat niet te doen. Weet je wel, destijds, dat was een andere motion. Wij waren op takeover motion, jij was op thuisbezorg motion. Weet je wel, dat is different. Ja, dat is een persoonlijk probleem, daar kan ik je niet veel verder mee helpen. Weet je wel, dat is iets wat je in jezelf moet.